0: Malagueña, Sane Rosa. Malagueña, Sane Rosa. Malagueña. Dat is het enige wat ik mee kan zingen, hoor. Nou, hoger dan. Toen dan.
1: Leona Rosa.
0: Dat noem ik nou echt een opname met een mooi begin en een mooi eind. En de meeste platen gaan, ja, die fade out. En dan denk je, ja, wat jammer. Maak er een mooi eind aan. Maar het zal wel een reden hebben gehad. Misschien omdat de discjockeys dan de plaat wat makkelijker konden afkondigen of zo. Ja. Artiesten moeten met een heleboel dingen in rekening houden. Tegenwoordig is dat wat minder, maar ze worden ook wat minder gedraaid, zou je bijna zeggen. Nou, het hoge woord is eruit. Of niet? Was het geen hoog woord? Mooi. De komende 2 uur neem ik je mee op een muzikale reis door je jeugd en volwassenheid.
2: Oh,

The Association. Sweet as the fudge. Along come Mary. Sweet as the fudge. Zo meteen gaan we naar de Apollo 8. In het nieuws van toen. En uiteraard hebben we ook de tune van toen. Het is een Caroline tune. En welke dat is, dat hoor je uiteraard zo meteen.

0: just impossible.
1: Ja, ik dacht net bij mezelf van, laten we toch maar even in stijl blijven. In stijl. Perry Como, it's impossible. Ja, het is altijd onmogelijk. Leuk, deze romantische muziek, maar we gaan het tempo toch weer even wat vlotter maken, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Met Charles Aznavour.
2: J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif.

0: Maar ik denk dat het bij deze uiteraard niet nodig is. De tune van toen, toen, toen.
1: R&I. 24 hours a day. Of course. With Ringo Starr. And a photograph.

0: Merel Severs.
1: Blijf maar hopen en geloven.
0: Al die tranen in je ogen uit de stal van Sylvan Tak. Je weet wel, die man van Mi Amigo, Radio Mi Amigo. Ja, alle zeezenders komen voorbij. Niet letterlijk, maar de muziek die ze voornamelijk speelden of waardoor het station bijvoorbeeld heel erg bekend werd. Het is niet de gewone uitvoering, maar de bijzondere uitvoering met die prachtige gitaarsolo. AC/DC. Hola Rosie.

Noordwest. Put your hands on my shoulder. Put your hands, my your head on my shoulder. Ach, gosh, ja. Zoals het plaatje gemaakt is, moet je me draaien. En dat geldt ook voor deze. Net hadden we AC/DC en het geldt zeker ook voor Aerosmith en Dream On. En je hoort het gelijk al. Het intro is langer. En nog meer verrassingen zul je tegenkomen tijdens deze versie.

0: Althea and Donna. Uptown Top Ranking.
1: Now pop no stop.
0: Dabba dabba dabba dab. Een reggae sound, hè? Wel heel erg commerciële reggae sound. Dat als je de echte reggae sound hoort. Ja, die kunnen de meeste mensen niet pruimen. Dus Bob Marley en een heleboel artiesten hebben toen gedacht van, weet je wat? We moesten van de plaatmaatschappij, anders zou het niet verkoop zijn in Europa. We maken er iets wat breder geluid van, dat iedereen het een beetje begrijpt wat we bedoelen met reggae. Nou, dan werden hits na hit, na hit, na hit, na hit, na hit. Elvis Duiders, zei ik. En de Red Dress. We gaan terug naar 1974.

0: Frankie Evelyn. Make my wish
1: come true. Venus staat bij de nieuwe versie. Ja, dat is nou de nieuwe versie. Het klinkt als de oude versie. Misschien mooi gemaakt, het geluid mooi gemaakt. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En dan heet het dan in één keer de nieuwe versie of zo. Dat zou, ja, dat zeg ik al, dat zou kunnen. Shawadi wadi. Hey, rock and roll.

Just a Bit Attention van Amber. Ik kan duidelijk horen dat die plaat grijs gedraaid is. Niet dat die veel op de radio is gedraaid, maar het plaatje op zich, want hij is niet helemaal zuiver meer. Het is ook helemaal niet zo erg hoor, want soms heb je wel eens het nodig om de tand destijds te horen. Dus, en dan heb je echt het gevoel dat hij veel gedraaid is, ook bijna zeggen. Nou, dat is natuurlijk een onzinverhaal, dat weet ik ook wel, maar toch. Soms doet zo'n verhaal wel wat natuurlijk. George Baker in Selection. And Fly Away a Little.

Just a disillusion of van niet aan mij, hè. Wat kwam er nou tussendoor, hè? Hoorde je dat nou? Nou ja, we laten het maar zoals het is natuurlijk.

0: Absolument. Bonjour, au revoir. Tot de volgende keer. Oh nee, het is niet met de oude voor. Oké. Okay. Maar daar doen we dan ook helemaal niet moeilijk over.
1: De lach
0: van de dag. Een getrouwd stel besloot op vakantie te gaan naar een strand aan de Caribische Zee in hetzelfde hotel waar ze 20 jaar geleden op huwelijksreis waren. Vanwege arbeidsproblemen kon de vrouw niet direct mee met haar man en zou een paar dagen later komen. Toen de man aankwam in zijn hotel zag hij dat er een computer met internetverbinding aanwezig was. De man besloot een mail naar zijn vrouw te sturen, maar verwisselen zonder er erg in te hebben één letter in het adres. De mail kwam bij een ander terecht en wel bij een weduwe die net terugkwam van de begrafenis van haar man. Zij ging haar e-mails doorlezen en viel direct flauw. Toen haar zoon thuis kwam, vond hij zijn moeder op de grond bij de computer. Op het scherm las hij het volgende bericht. Beminde echtgenoten, ik ben goed aangekomen. Waarschijnlijk zul je je verwonderen vanwege dit bericht via de e-mail, maar er is hier nu eenmaal een computer en men kan boodschappen versturen naar geliefde personen. Bij mijn aankomst heb ik me ervan verzekerd dat alles is voorbereid voor jouw aankomst aankomende vrijdag. Ik wil je wel snel zien en hoop dat je reis net zo kalm zal zijn als de mijne. PS, neem niet te veel kleren mee, want het is hier een helse hitte. Tot vrijdag, schat.

Ik zei het al, twee keer komen ze voorbij. Nou, ik heb het niet met de artiesten bedoeld natuurlijk. En het nummer van de Love Ship van Kenny Young en in dit geval Fox. Maar wel met de zeezendergeluiden. Nou, niet met de typische zeezender dingetjes. Maar wel die heel nauw verweven zijn met die zeezenders. Het was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai. The Ghost Down and Winter in America.

babies. And a piece of the action. Even de keel schrapen hoor. Een beetje uitgedroogde keel noemen ze dat. Ze hebben wel wat hits gehad deze heren, maar niet zoveel. En dit was dus een van die twee, zou ik bijna zeggen. Of hebben ze er toch meer uitgebracht? Laat me dat maar eens even weten, want ik weet ook natuurlijk niet alles. Charles Aznavour.

sir. Eigen boogie. Boogie, boogie. De dames bakken. Ik drukte op het knopje en er kwam even niks. Ja, dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar dat had u gewoon niet doen, maar het kwam toch alleen een tikkie later. Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Dat was een knoepert. Knoepert, ja. Maar Looking Out for Number One was een zeer relaxte voor die warme zomer. Eén van die warme zomers kunnen we nu rustig zeggen van 1976. En daar ga ik mee besluiten voor vandaag. Wij spreken elkaar volgende week weer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

En in deze tweede ronde tellen we af van 50 naar nummer 1. Zoals u weet, van 15 november 1975. 9 nieuwe binnenkomers en 13 stipnoteringen. En van 50 naar 1 hoor ik u denken. Ja, inderdaad, van 50 naar 1 in totaal. Maar we gaan nu van 34 naar nummer 1. Van 11 afkomstig, Glenn Gamble en de Rhinestone Cowboy.

lekker kussen dan. Toen doet u even mee. Van 24 naar nummer 33. Brotherhood of Man. En Kiss Me, Kiss Your Baby. Ja, wie houdt er nou niet van kussen? Ja, die mensen heb je inderdaad. Plaat die totaal in Nederland niets heeft gedaan, maar in Vlaanderen wel. Van 28 naar 32. Smokey, don't play your rock and roll to me.

Johnny van der Bos. Op nummer 29 nieuw binnengekomen. En met Stip en Shaki van der Hoek. En dit is van 15 afkomstig op nummer 28. In de zesde week. The Classics. And the Russian Lady.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen,

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte.

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die in snelle trein vaart en sneller langs ons zuist.

is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: als toen, waarop ze zei, jij bent mijn leven.
1: Nieuw binnengekomen op 26, met stip.
0: En wat er ook gebeurt.
1: Reinhard Meij, en als de dag van toen.
0: Als toen.
1: Een liedje wat een heel eigen leven is gaan leiden. Dat is ondertussen wel bekend. Op 25 vinden we Afrique Simone. Van 10 afkomstig en Havana.

The Nights on Broadway. Prachtig, hem heb ik dat altijd gevonden. Afkomstig van de heren Bee Gees. We gaan even kijken naar een overzicht. We beginnen op nummer 36. Gilbert O'Sullivan, I Believe It When I See It. The Outlaws, There Goes Another Love Song op 35. Op 34, Glenn Gamble, Rhinestone Cowboy. Op 33, Brotherhood of Man, Kiss Me, Your Baby. Smokey op 32, Don't Play a Rock and Roll to Me. Chevy Tiger op 31, Stationair met Little Miss Heartbeat. Die hoorden we dus niet voorbij komen. Ook zangeres zonder naam met In Hamburg op nummer 30. Afkomstig van 23 in de vierde week hoorden we helaas ook niet voorbij komen. In Playa blijven hangen of niet aan boord gekomen, zoals u dat weet. Als u regelmatig luistert, weet u ongetwijfeld wel wat ik bedoel. Op nummer 29, nieuw, Connie van der Bos en Sjaakje van Hoek. De classics, The Russian Lady. Op nummer 28, vanaf 15 afkomstig in de zesde week. En Dolly Silverspoon, As Long As You Know, kwam niet voorbij. Helaas, maar wel in de lijst op nummer 27 van 33 afkomstig in de derde week. Rijd het mij als de dag van toen in de eerste week binnengekomen. Dus, zoals dat zo mooi heet, nieuw en met stip. Afrik Simone, Havana. Van 10 naar nummer 25. Draaien we het blaadje om, komen we tegen wat we net hoorden. The Nights on Broadway van de Bee Gees op 24 nieuw. In de zesde week komen we van 9 naar 23 tegen Spooky and Sue. En I've Got the Need.

de firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is het grootste houtbouw- en plasticcenter van België en levert aan discountprijzen. Een enorme keus vloer- en wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf, plafondbekleding, decoratieve platen en kunsthijken balken. De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is 30.000 vierkante meter groot en geeft tot 50% korting. Frans Vlaming, Oost-Rozenbeke met gratis besteldienst.

weet het nog als de dag van gisteren. Ik moest dit plaatje per se hebben. Ik moest de dag naar school toe. En ik heb die dag gespijbeld om het plaatje op te halen bij de desbetreffende platenzaak. Ik zal het nooit vergeten. Dat zijn van die herinneringen. Misschien heb je die herinneringen ook. Laat het me dat eens weten. Vooral met de Miamigoat op 50. En het plaatje wat erin voorkomt bijvoorbeeld. Nou, dit is een voorbeeld wat ik je kan geven. Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Van 39 naar 22. En deze is afkomstig vanaf 34. Met recht een stipnotering zou ik bijna zeggen. Husky. And Give It Up.

1000 volt en I'm on fire. Een stipnotering van 32, 12 plaatsen maar liefst gestegen. Daar moet een stipnotering gemiddeld wel aan doen. 7 tot 10 plaatsen omhoog geschoten zijn eigenlijk. In de derde week van 32 naar 20 dus I'm on fire. Van de groep hebben we niks meer gehoord. Maar als u luistert naar de stem, dan hoort u dus duidelijk Tina Charles. Die ging solo, want de groep was leuk, maar zij wilde gewoon solo verder. Dus, en dat kan ik ook wel begrijpen. En dat is ook wel goed uit de verf gekomen toen in de tijd, hoor. Nummer 19, afkomstig van 25. In de vijfde week, Paul Kelly. En hier is Get Sexy.

doorbraak was toen dus tijd If You Go. Barry en Eileen in de Bad Times in de vierde week van 21 naar 17. En deze komen we tegen op de 16e plaats. De vierde week van 22 afkomstig. Ik heb het over de heren Tramps. En Hooked for Life.

0: komt langs Vlaamse wegen, overal komt men Frans Vlaming tegen. Frans Vlaming, de specialist voor bouw, verbouw en inrichting van uw woning. Magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozebeke heeft alles in voorraad aan de voordeligste prijs. Zoals isolaties, hout, plastic, dakbedekkingen, riolering, draad- en afsluitingen, ramen en deuren, garageboxen en kantonpoorten, plafondbekleding, decoratieve platen en kunstdijken balken, bekledingsplaten en plancetten voor binnen en buiten, alle vloerbekleding, behangpapier en verf. Voor meerwaarde van uw woning aan de voordeligste voorwaarden, magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozebeke. Ook uw specialist, met gratis besteldienst en kredietmogelijkheid.
1: De hits van toen...

Village One, I Can Help, daar brak je mee door. En mijn voel was de volgende en dit was een van zijn latere. Everything the Same. Op nummer 15, afkomstig van nummer 19 in zijn derde week. En op nummer 14 inderdaad een stipnotering, afkomstig van nummer 30. Ik heb het over Jigsaw en Sky High.